0: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
2: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
3: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
2: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
3: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd. Hè?
2: Ja, tuurlijk.
1: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6,500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
4: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
5: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar je moet wel zelf uitstappen, hè?
4: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
6: Eurostar. Together we go further.
7: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobad.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven.

Goedemorgen. Het gevangenispersoneel staakt opnieuw vanaf nu zondagavond tot volgende week vrijdagavond 11 september. Dat besliste de vakbonden na een nieuw overleg met justitieminister Verlinde. Er is wel vooruitgang geboekt, zeggen ze bij de vakbonden, maar te weinig. Zeker rond het personeelstekort, de overbevolking in onze gevangenissen en de slechte infrastructuur, waardoor personeelsleden zich niet meer veilig voelen. Ook het probleem van de grondslapers in de cellen geraakt maar niet opgelost. Nieuw overleg met justitieminister Verlinde komt er voorlopig niet. In Nederland mogen de inwoners van Overasselt, ten zuiden van Nijmegen, opnieuw naar buiten komen. De politie trekt de oproep om binnen te blijven in na de dodelijke schietpartij van gisteren nacht. Omdat het niet wist of de verdachten nog rondliepen, al dan niet gewapend. Speciale agenten doorzochten daarom het hele dorp. De schietpartij in Overasselt draait om een conflict in de internationale drugswereld. Sport. Op de US Open Tennis in New York staat Elise Mertens in de tweede ronde. Ze versloeg in haar eerste wedstrijd de Spaanse Quevedo met 2x6-4. Elise Mertens speelt in de volgende ronde tegen de Oezbeekse Timofeva, nummer 86 op de wereldranglijst. En rode duivel Malik Fofana die verlaat het Franse Olympique Lyon en gaat in Engeland voetballen bij Sunderland, een club uit de Premier League. Het transferbedrag zou oplopen tot 35 miljoen euro met bonussen, waar ook A-agent, de ex-club van Fofana, kan van profiteren. De Rode Duivel tekende bij Sunderland een lange termijn contract, zoals dat heet. Vanmorgen is het wisselend bewolkt met enkele buien aan zee en in het noorden. Elders blijft het droog. In de namiddag komen er nog meer wolken en gaat het motregenen, maximaal rond 20, 21 graden. Morgen zwaar bewolkt met lichte regen en het is zacht tot 24 graden. Vrijdag blijft de bewolking overheersen bij 20 tot 25 graden.

0: Wij zijn tevreden over uw werk.
1: Maar?
0: Nee, geen maar.
1: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen? IKEA-tip van de week.
2: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
1: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
3: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
4: Van medische kosten tot HEO-vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
5: Mannekes, het is september, hè?
6: Ja, dat hadden we ook door.
5: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
6: Dat ook, ja.
5: Wat ook, ja.
7: Dat hadden we ook door.
5: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
6: Oh! Dat hadden wij niet door.
5: Dan is het nu door.
8: Ja, naar Gamma.
1: Hoe maak je het?
9: Samen met Gamma. Gamma.
1: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be. Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
9: Torfs!
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
8: Help, help, help.
1: Voorwaarden op pearl.be.
10: Help! De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
11: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
10: Amai.
11: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
10: Oh, Lidl, op je kan ik rekenen.
11: Lidl, dat kan tellen.
1: Krevel.
11: Klaar voor de les? Met de Back to School en Back to God bundels van Krevel stel je zelf de bundel samen die het best bij je past. Ook op krevel.be.
1: Krevel.

0: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
0: Ja, en?
1: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
0: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
1: Zijn dat kleine vrienden?
0: Nee.
1: Videocall dan, hè.
2: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op Proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
4: Zottekes, wakko.
3: Gek. Dus sprint terug voor een MSI 15.6-inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt.
5: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Perisungo kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar €1,78. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden.

0: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
1: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
0: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Kreven.
3: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
2: Krevel, leef beter. Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost je energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
4: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
5: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
6: Ja, nog 1 meter. Oh.
7: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures...

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Niemand pendelt zoveel als wij Belgen. Gemiddeld zijn we een uur onderweg van en naar het werk met auto, trein, tram, bus of fiets. Noem maar op. En dat is bijna een kwartier langer dan de andere pendelaars in de Europese landen. Bewijst een studie van HR-bedrijf SD Works. Maar 1 op de 3 ziet dat wel als verloren werktijden dat onderweg zijn. We wonen ook opvallend ver van onze werkplek, gemiddeld 32 kilometer, sommigen zelfs 120, anderen zijn zelfs elke dag meer dan 2 uur onderweg naar de werkplaats of naar de plaats waar ze werken. Het gevangenispersoneel staakt opnieuw vanaf nu zondagavond tot volgende week vrijdagavond 11 september. Dat besliste de vakbonden na een nieuw overleg met justitieminister Verlinde. Er is wel vooruitgang geboekt, maar te weinig. Zeker rond het personeelstekort, de overbevolking in onze gevangenissen en de slechte infrastructuur, waardoor personeelsleden zich niet meer veilig voelen. Ook het probleem van de grondslapers in de cellen geraakt maar niet opgelost. Nieuw overleg met justitieminister Verlinde komt er voorlopig niet. In Nederland mogen de inwoners van Overasselt, ten zuiden van Nijmegen, opnieuw naar buiten komen. De politie trekt de oproep in om binnen te blijven na de dodelijke schietpartij van gisteren nacht, omdat het niet wist of de verdachten nog rondliepen, al dan niet gewapend. Speciale agenten doorzochten daarom het hele dorp. De schietpartij in Overasselt draait om een conflict in de internationale drugswereld. Op de US Open Tennis in New York staat Elise Mertens in de tweede ronde. Ze versloeg in haar eerste wedstrijd de Spaanse Quevedo met 2-6-4. Elise Mertens speelt in de volgende ronde tegen de Oezbeekse Timofeva, 86 op de wereldranglijst. Eerst wisselend bewolkt met enkele buien aan zee en in het noorden. Elders blijft het droog. In de namiddag komen er nog meer wolken en gaat het motregenen. Maximaal rond 21 graden ongeveer. Morgen zwaar bewolkt met lichte regen. Het is zacht morgen tot 24 graden. Vrijdag blijft de bewolking overheersen bij 20 tot 25 graden.

0: ligt de focus vooral op overleven.
1: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
2: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
1: En heb je de stekker ingestoken?
2: Nu werkt het. Merci.
1: Graag gedaan.
0: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
3: Nog voor je kan denken...
4: Pas op voor die borduur!
3: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
5: Nee, schat, het is meun.
3: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
6: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
3: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
7: En mijn broer zijn scheve tanden.
3: Ook daar heeft Elan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
8: Meer tijd met je vrienden nodig?
9: Hey girls, ik vertrek zo. Juist de douche even kuiten en ik kom af. De douche en de lavabo. Allee, de douche, de lavabo en het toilet. En wacht.
8: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor je vrienden. En zo krijg je ook meer...
10: Zing, zing!
8: ...in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau.

Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Twee bakjes kip krokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag.

0: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Dom, vier chefs van Jan. We zijn weer.
2: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Hè. Maar dat hier een keer met de shit voice-over doen.
3: Tom de Grote en Dominique Persone dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
1: De Brusse invasie. Amai, zeg. Kijk, we zijn er binnen.
3: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
1: Oh, Niklas, daar joh.
3: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jan-kanaal.
1: Wat toch even binnen een douche te pauwen hier te wassen.

Goedemorgen. Al maar minder mensen van buiten de Europese Unie mogen komen werken bij ons. Ook het aantal aanvragen van die zogenaamde arbeidsmigranten daalt. Komt door de strengere regels sinds begin dit jaar. Want bevoegd minister van Werk, Zoal Demir, wil dat bedrijven eerst Vlaamse werkzoekenden een kans geven. Van wie 4 op 10 laag geschoold zijn. Pas daarna kunnen ondernemingen denken aan personeel dat van buiten Europa komt. Bedrijven die toch per se buitenlandse arbeiders of bedienden willen aanwerven, die betalen daar meer administratiekosten voor, gemiddeld 150 tot 350 euro. In de Duitse stad Hamburg zijn 2 mannen gedood bij een schietpartij op een industrieterrein afgelopen nacht. Dat bevestigt de politie. Er raakten ook verschillende andere mensen gewond. Agenten zochten de voorbije uren massaal met zo'n 30 politiewagens naar de dader. Blijkbaar zou die de slachtoffers goed kennen. In het gebouw van de schietpartij is onder meer een boksschool en vleeswarenfabriek. Rode duivel Malik Fofana verlaat het Franse Olympique Lyon en gaat in Engeland voetballen bij Sunderland, een club uit de Premier League. Transferbedrag zou oplopen tot 35 miljoen euro, bonussen inbegrepen, waar ook A-agent, de ex-club van Fofana, kan van profiteren. De rode duivel tekende bij Sunderland een lange termijn contract, zoals dat heet. Eerst wisselend bewolkt met enkele buien aan zee en in het noorden. Elders blijft het droog. In de namiddag komen er nog meer wolken en gaat het motregenen. Maximaal rond 20, 21 graden. Morgen dan zwaar bewolkt met lichte regen en het is zacht tot 24 graden. Vrijdag dan blijft die bewolking overheersen bij 20 tot 25 graden.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Go Yellow!
2: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau. Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
3: Krijg wat deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Man Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op circuit Zandvoort. Krijg wat, steeds verrassend,
4: altijd voordelig. Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be. Go Yellow!
0: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
5: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
0: Hetzelfde, maar dan klein.

0: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting. En een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
1: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
1: Ja, en?
2: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
1: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
2: Zijn dat kleine vrienden?
1: Nee.
2: Videocall dan, hè.
0: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Lotto is op zoek naar een neus.
3: Oh?
1: Een neusbegot.
0: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
3: Of thee in India.
0: En die graag rondneust in dure boutiques.
3: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
4: Sessibo.
0: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 4.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
5: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
6: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
3: Goed?
0: Zottekes?
3: Wakko.
6: Gek. Dus sprint terug voor het Braun Mivo scheerapparaat voor maar 599 euro. Mediamarkt.
7: Mannekes.
8: Mambi.
7: Het is september, hè?
9: Ja, dat hadden we ook door.
7: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
9: Dat ook, ja.
7: Wat ook, ja.
10: Dat hadden we ook door.
7: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
8: Oh.
9: Dat hadden wij niet door.
7: Dan neemt het nu door.
8: Ja, naar Gamma.
0: Hoe maak je het?
11: Samen met Gamma. Gamma.
0: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Schat, ik zie je graag.
2: Ja, maar?
1: Maar nee, geen maar.
2: Oh.
1: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
4: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
5: Achter jou staat Xerius.
6: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
5: Renault. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
7: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu veel Lenoir, 4 voor €15 en nog veel meer.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor €9, maar voor slechts €5,50. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
10: Op 26 september viert Imoweb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
11: Dank u, Imoweb!
12: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
13: Oh, dat is goed.
12: De temperatuur van het douchewater was perfect.
13: Oh, dat is goed.
12: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
13: Dat was goed.
12: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
14: Oei, dat is niet goed.
15: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
16: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van naar... Na je baan wat baantjes trekken? Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
17: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.
18: Ben jij een ochtendmens
19: die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads? Maar pas echt op dreef komt met een
18: vette schijf.
19: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer.
18: Kies je voor.
20: Even een fun fact.
19: Of met de collega's voor.
20: De meest foute 80's hit.
19: Gelijk heb je. Want voor elke mood
21: is iets anders goed.
19: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

Goedemorgen. Al maar minder mensen van buiten Europa mogen komen werken bij ons. Ook het aantal aanvragen van die zogenaamde arbeidsmigranten daalt. Komt door de strengere regels sinds begin dit jaar. Want bevoegd minister van Werk, Zoal Demir, die wil dat bedrijven eerst Vlaamse werkzoekenden een kans geven. Van wie 4 op de 10 laag geschoold zijn. Pas daarna kunnen ondernemingen denken aan personeel dat van buiten Europa komt. Bedrijven die toch per se buitenlandse arbeiders of bedienden willen aanwerven, die betalen daar meer administratiekosten voor. Gemiddeld 150 tot 350 euro per personeelslid. In Overasselt bij Nijmegen in Nederland bewaken zwaar bewapende agenten nog altijd het huis waar gisteren een man van 51 werd doodgeschoten bij een uit de hand gelopen drugsincident. Ook 2 politiemannen raakten daarbij zwaar gewond. De Nederlandse justitie pakte gisteren 34 mensen op na dat geweld. Onder wie ook Belgen, Nederlanders, Fransen en mensen uit Algerije. Ze maakten deel uit van een groep mannen die die met wapens door Overasselt liepen. In de nacht van maandag op dinsdag was dat. Voorlopig lijkt dus de rust teruggekeerd in het dorp. En in Duitsland hebben vandalen opnieuw een hoogspanningsleiding gesaboteerd in de buurt van een groot elektriciteitsstation in de buurt van Keulen. Verschillende stroomlijnen vielen uit door een kortsluiting. De Duitse politie spreekt van opzettelijke sabotage. Het tweede incident trouwens op korte tijd. Ook gistermorgen beschadigde onbekende een elektriciteitsstation naast de kolencentrale in de deelstaat Brandenburg. Wisselend bewolkt met enkele buien aan zee en in het noorden. Elders blijft het droog. In de namiddag komen er nog meer wolken en gaat het motregenen. Maximaal rond 20, 21 graden. Morgen zwaar bewolkt met lichte regen. Is ook zacht tot 24 graden. Vrijdag dan blijft de bewolking overheersen bij 20 tot 25 graden.

0: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
1: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
1: Voorwaarden op ikea.be.
3: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
4: Zottekes, wakko.
3: Gek. Dus, sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar €888. Mediamarkt.
5: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
6: Mannekes, het is september, hè?
7: Ja, dat hadden we ook door.
6: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
7: Dat ook, ja.
6: Wat ook, ja.
8: Dat hadden we ook door.
6: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
7: Oh! Dat hadden wij niet door.
6: Dan is het nu door.
9: Ja, naar Gamma.
10: Hoe maak je het?
11: Samen met Gamma. Gamma.
10: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
12: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
15: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kan je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch zo goed als nieuw.
16: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be.

0: klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medimarket. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
2: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
3: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
4: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
3: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker.
4: Je hebt morgen al eentje, hè, van 80 vierkante meter in tropisch Hardhout.
3: Oh, maar kijk, ja, eens, ja. Kijk eens aan.
1: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 9000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen-fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
5: Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Perisungle kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden.

0: Krevel.
1: Klaar voor de les? Met de Back to School en Back to Kot bundels van Krevel stel je zelf de bundel samen die het best bij je past. Ook op krevel.be.
0: Krevel, leef beter.
2: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
3: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Dat is zot, hè?
2: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodback.be.
4: Mannekes, het is september, hè?
5: Ja, dat hadden we ook door.
4: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
5: Dat ook, ja.
4: Wat ook, ja.
6: Dat hadden we ook door.
4: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
5: Oh! Dat hadden wij niet door.
4: Dan is het nu door.
7: Ja, naar Gamma.
0: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma. Gamma.
0: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu veel Oral-B opzetborstels, 2 plus 3 gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd volledig.
11: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
12: Gelukkig zijn er de superhero-weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
13: Zoals deze week via de Lidl Plus-app 50% korting op zalmfilet,
11: amai,
13: op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
11: Oh, Lidl, op die kan ik rekenen.
13: Lidl, dat kan tellen.
14: Dom, vier chefs van Jan, met z'n weren.
15: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier een keer met de shit voice-over doen.
16: Tom de Grote en Dominique Persone dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
17: De Brusse invasie.
18: Amai, zeg ik, we zijn er binnen.
16: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
18: Oh, Niklas, hallo.
16: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
18: Want dat is al binnen douche het paan hier toast.

Goedemorgen. De benzineprijs staat op het hoogste niveau in 4 jaar tijd. Vooral dan benzine 95. Daar betaal je vanaf morgen 2,06 euro voor aan de pomp. Een stijging met ruim 9 eurocent per liter. Benzine 98 kost je 2,32 euro. Ook de maximumprijs voor diesel stijgt met 14,5 eurocent per liter tot 2,39 euro. Dus ga vandaag zeker nog tanken als dat nodig is. Ook de Europese gasprijs piekt naar 75 euro voor 1 megawattuur. De hoogste prijs sinds 2023. Er bestaat geen mirakeloplossing om de drugshandel in enkele weken of maanden op te lossen. Dat zei binnenlandminister Kenta in de bevoegde Kamercommissie. Te veel politici hebben jarenlang de problemen verkeerd ingeschat of zelfs geminimaliseerd. Daarom vraagt minister Kenta aan de lokale besturen om de georganiseerde criminaliteit strenger en sterker aan te pakken via samenscholings- of plaatsverboden en om ook malafide handelszaken te sluiten als dat moet. En al maar minder mensen van buiten Europa mogen komen werken bij ons. Ook het aantal aanvragen van die zogenaamde arbeidsmigranten daalt. Komt door de strengere regels sinds begin dit jaar, want bevoegd minister van Werk Soal Demir die wil dat bedrijven eerst Vlaamse werkzoekenden een kans geven van wie 4 op de 10 laag geschoold zijn. Pas daarna kunnen ondernemingen denken aan personeel dat van buiten Europa komt. Bedrijven die toch per se buitenlanders of buitenlandse arbeiders of bedienden willen aanwerven, betalen daar meer administratiekosten voor, onder meer gemiddeld zo'n 150 tot 350 euro per personeelslid. Deze namiddag meer bewolking met wat motregen bij 21 graden. Vanavond meer opklaringen. Morgen zwaar bewolkt met lichte regen. Wel zacht tot 24 graden. Vrijdag dan bewolkt met in het noorden motregen en zo'n 20 tot 25 graden. Het weekend wordt zonnig bij 22 tot 26 graden.

0: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Hier volgt de meest slaapverwekkende reclamespot ooit. Een goede nachtrust laat je niet aan het toeval over. Kies daarom met Ergosleep voor een bedbodem en matras die wetenschappelijk worden afgestemd op jouw lichaam. Laat ook jouw unieke slaap-DNA meten bij Sleeplife.
2: Het effect voel je direct.
1: Kijk op ergosleep.com. Ergosleep, exclusief verkrijgbaar bij Sleeplife.
3: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster.
4: Nee,
3: Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden.

0: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Taigo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
1: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
2: Rijdt wat deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Man Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op circuit Zandvoort.
3: Rijdt wat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
4: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
5: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
6: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
5: En heb je de stekker ingestoken?
6: Nu werkt het. Merci.
5: Graag gedaan.
4: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre.

0: Het is uw linkeroor hier, hè.
1: En uw rechteroor.
0: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent eigenlijk.
1: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
0: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
1: Ga gewoon naar Hans Anders, daar hebben ze hoortoestellen.
0: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
1: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
0: Ja, ja, het kan anders.
2: Ben jij een ochtendmens
3: die wakker wordt met zachte bellets, maar pas echt op dreef komt met een
2: vette schijf?
3: Zelfs in die monsterfile van 300 kilometer. Voor elke moed
4: is iets anders goed.
3: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be. Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... van je laptop naar de rooftop... Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
5: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
6: Oh, dat is goed.
5: De temperatuur van het douchewater was perfect.
6: Oh, dat is goed.
5: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
6: Dat was goed.
5: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
7: Oei. Dat is niet goed.
8: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
9: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.

goedemiddag. Vastgoedprijzen swingen al jaren de pan uit bij ons. Nu betaal je voor een huis gemiddeld 335.000 euro. Terwijl dat ruim 15 jaar geleden maar 195.000 euro was. Dat berekende vastgoedexperts. De vastgoedprijs verschilt ook sterk van provincie tot provincie. Maar die in Sint-Martens-Latem springt er toch wel uit. Want daar kost een huis nu 160% meer. Sommige zelfs tot 1 miljoen euro. In Knokke in West-Vlaanderen gaat het om een stijging met 70%. Maar in Stade bij Roeselaar in West-Vlaanderen gingen de huizenprijzen voorbije jaren maar met 10% omhoog. En de benzineprijs staat ook op het hoogste niveau in 4 jaar tijd. Vooral dan benzine 95. Daar betaal je vanaf morgen 2 euro en 6 eurocent voor aan de pomp. Een stijging met ruim 9 eurocent per liter. Benzine 98 kost je 2,32 euro. Ook de maximumprijs voor diesel stijgt met 14,5 eurocent per liter tot 2,39 euro. Dus ga vandaag zeker nog tanken als dat nodig is. Ook de Europese gasprijs piekt naar 75 euro voor 1 megawattuur. De hoogste prijs is dat sinds begin 2023. En er bestaat geen mirakeloplossing om de drugshandel in enkele weken of maanden op te lossen bij ons. Dat zegt binnenlandminister Quintin in de bevoegde Kamercommissie. Te veel politici die hebben jarenlang de problemen verkeerd ingeschat of zelfs geminimaliseerd. En daarom vraagt minister Quintin aan de lokale besturen om de georganiseerde criminaliteit strenger en sterker aan te pakken. Via samenscholings- of plaatsverboden en om ook malafide handelszaken te sluiten als dat moet. Deze namiddag meer bewolking met wat motregen bij 21 graden. Vanavond meer opklaringen. Morgen zwaar bewolkt met lichte regen, wel zacht tot 24 graden. Vrijdag bewolkt met in het noorden motregen en zo'n 20 tot 25 graden. Het weekend wordt zonnig bij 22 tot 26 graden.

0: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
1: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
2: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
3: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat een.
0: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
4: Volkswagen.
5: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu veel Oral-B opzetborstels, 2 plus 3 gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
8: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
9: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
8: En heb je de stekker ingestoken?
9: Nu werkt het. Merci.
8: Graag gedaan.
7: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor studenten.

0: Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodback.be.
1: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
2: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
3: Meer tijd voor jezelf nodig?
4: Yes, dagje niks doen. Maar eerst stofzuigen en de badkamer doen. En de slaapkamer kruisen.
3: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer...
4: Even helemaal niks.
3: In je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag. IKEA-tip van de week.
5: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
3: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
3: Voorwaarden op

0: Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Nog voor je kan denken.
2: Pas op voor die borduur.
1: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt.
3: Kom maar nu niet doen.
1: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
3: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
1: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
4: En krijg ik roze blokjes?
1: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70... Oh, oh, oh, oh, oh. En voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
5: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu veel Lenoir, 4 voor 15 euro en nog veel meer.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Dom, 4 chefs van Jan, we zijn weer.
8: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier een keer met de shit voice-over doen.
9: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
10: De Brusse invasie.
11: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
9: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
11: Niklas, ajo.
9: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
11: Wat toch echt wel binnen een douche te pauwen hier, Toos.
12: Ja, nog 1 meter. Oh.
13: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit.
14: Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op...

Goedemiddag. Binnenlandminister Bernard Kentheim wil verplichte nummerplaten voor elektrische steps. Dat heeft hij gezegd in de Kamercommissie over de recente schietpartijen in Brussel. Want volgens Kentheim duiken elektrische steps vaak op bij drugsgeweld. En zonder een nummerplaat kan de politie de daders moeilijk opsporen. De minister bekijkt ook of hij extra militairen kan inzetten in Brussel. Er patrouilleren nu al 45 soldaten samen met de politie rond de Brusselse stations. Er is een dreigvideo opgedoken na de gewelddadige schietpartij in Overasselt in Nederland gisteren nacht. De video is gericht aan de eigenaar van de boerderij die werd bestormd. Daarin bedreigen gemaskerde en gewapende mannen zijn familie. De video bevestigt ook dat de schietpartij over een ruzie gaat van verdwenen cocaïne. Bij de schietpartij werd een man van 51 gedood en twee politieagenten raakten gewond. De politie pakte intussen ook al 34 verdachten op, onder wie twee Belgen. En intussen ontkent de voortvluchtige drugsbaas Bolle Jos dat hij er iets mee te maken heeft. En in het atletiek zijn er spanningen in onze vrouwen-estafetteploeg, de Belgian Rockets. Delphine Nkansa heeft hard uitgehaald naar haar teamgenoten. In een interview met Le Soir zegt ze dat ze geen zin heeft om nog met de 4x100 meter ploeg te lopen. Volgens haar is de sfeer binnen het team ontzettend toxisch. Op het EK Atletiek in Birmingham liepen de vrouwen naar een vijfde plaats. Een teleurstelling, want ze kwamen voor een medaille. Deze namiddag krijgen we zon en wolken. Vanavond neemt de bewolking toe en is er kans op een paar buien met maxima tot 21 graden. Morgen veel wolken en lichte regen, wel zachte maxima tot 24 graden. Vrijdag zowat hetzelfde weer tot 26 graden. En in het weekend krijgen we meer zon en wordt het ook droger bij zo'n 22 graden.

0: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
1: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen deze week topdeals op laptops van onder andere HP en tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere Eastpak. Korting geld op de meest getoonde prijs. Dus effe bollen voor een swingende start.
2: Knaldi. Nu bij Aldi 2 plus 2 gratis op 6 pre-sunkle kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar €1,78. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
3: Lotto is op zoek naar een neus.
4: Oh? Een neusbegot.
3: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
5: Of thee in India.
3: En die graag rondneust in dure boutiques.
5: Ja, ze wat de sfeer opsnuiven, hè?
6: Sessibo.
3: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €4.500.000. Lotto, omdat het kan.
7: De beste start neem je met Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
2: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
3: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet. Oh, op een wit en bruin vierkant brood. Op kidsappels. En op nog zoveel meer.
1: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
3: Lidl, dat kan tellen.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
5: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
7: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
6: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
7: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd, hè?
6: Ja, tuurlijk.
8: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
9: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
10: Torfs! Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
11: Zottekes? Wakko?
10: Gek! Dus sprint terug voor een medium 15,6 inch laptop voor maar €299. Mediamarkt.
12: Schat, ik zie je graag.
10: Ja, maar?
12: Maar nee, geen maar. Oh. Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en...

0: weten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
0: Ja, en?
1: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
0: Ah ja.
1: Kijk, je wordt net weggesleept.
0: Oh nee.
2: Amai.
3: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
4: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
5: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... werk gedaan en nog een balletje slaan? Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
6: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts 19 euro per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
7: Dank u,
8: ImoWeb! Ben je een ochtendmens
9: die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads? Maar pas echt op dreef komt met een
8: vette schijf.
9: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
8: Even een fun fact.
9: Of met de collega's voor.
8: De meest foute 80's hit.
9: Gelijk heb je. Want voor elke mood
10: is iets anders goed.
9: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
11: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
12: Oh, dat is goed.
11: De temperatuur van het douchewater was perfect.
12: Oh, dat is goed.
11: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
12: Mmm, dat was goed.
11: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
13: Oei, dat is niet goed.
14: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.

Goedemiddag. Veel thuis- of stekkerbatterijen voor zonne-energie zijn niet geregistreerd. Nochtans is dat wel verplicht. 4 op de 10 Belgen heeft zo'n thuisbatterij in huis, maar slechts 1 op de 10 eigenaars weet dat ze een batterij moeten laten registreren. Als je dat niet doet, riskeer je zelf de kosten van de ophaling te moeten betalen. En dat kan tot €300 oplopen. Je kan zelf controleren of je thuisbatterij geregistreerd is via de website van Bepad. In Napels in Italië zijn 2 Belgische toeristen van 18 bestolen en aangevallen. Eén van hen werd met een mes in de buik gestoken, de andere kreeg rakenklappen in het gezicht. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. De daders stalen een gouden ketting van zo'n €500 en vluchten daarna weg. De Italiaanse politie onderzoekt het incident. En de nieuwe staatsbonds zijn populair. Er is na 5 dagen al voor meer dan €1 miljard ingeschreven. Dat is 4 keer meer dan bij de vorige staatsbonds eerder dit jaar. Dit keer is er een bon op 1 jaar. Dat levert je een netto rendement van 1,92% op. Die op 10 jaar zo'n 2,6%. Je kan nog tot en met vrijdag intekenen op de staatsbonds. Deze namiddag krijgen we zon en wolken. Vanavond neemt de bewolking toe en is er kans op een paar buien met maxima tot 21 graden. Morgen veel wolken en lichte regen, maar wel zachte maxima tot 24 graden. Vrijdag zowat hetzelfde weer tot 26 graden. En in het weekend krijgen we meer zon en het wordt ook droger bij zo'n 22 graden.

0: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
1: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Het is uw linkeroor hier, hè.
3: En uw rechteroor.
2: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent eigenlijk.
3: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
2: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
3: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
2: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
3: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
2: Ja, ja. Het kan anders.
4: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
5: Zottekes? Wakko.
4: Gek. Dus sprint terug voor een MSI 15.6 inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt.
6: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat's pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: IKEA-tip van de week.
4: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
3: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
3: IKEA. Voorwaarden op IKEA.be.
6: Mannekes, het is september, hè?
7: Ja, dat hadden we ook door.
6: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
7: Dat ook, ja.
6: Wat ook, ja.
8: Dat hadden we ook door.
6: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin?
7: Oh! Dat hadden wij niet door.
6: Dan is het nu door.
9: Ja, naar Gamma.
3: Hoe maak je het?
10: Samen met Gamma. Gamma.
3: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be. Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
11: Torfs! Kruidvat deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Man Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op circuit Zandvoort.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
14: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar je moet wel zelf uitstappen, hè?
13: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
15: Eurostar. Together we go further.
2: Code Yellow!
0: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
16: Echt, een heel jaar!
0: Ja, echt. In

0: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu veel Lenar, 4 voor 15 euro en nog veel meer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
2: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
4: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
5: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet, op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
3: Oh, Lidl, op die kan ik rekenen.
5: Lidl, dat kan tellen.
6: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de smart data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
7: Doom, vier chefs van Jan. We zijn weer.
8: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, gewoon, hè. Maar omdat hier een keer met de shit voice-over doen.
9: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
10: De Brusse invasie.
11: Amai, zeg. Kijk, we zijn er binnen.
9: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
12: Oh, Niklas, hi, joh.
9: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
13: Wat toch echt van binnen douche het paan hier toast.

Een goeie middag. Er werd nog nooit zoveel gestaakt in ons land als vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Europese Vakbondsinstituut. In totaal gaat het om meer dan 1,3 miljoen stakingsdagen. En daarmee is het record uit 1993 verbroken. Zo'n 820.000 mensen legden vorig jaar het werk neer. Ze waren vooral boos over het beleid van de federale regering. Werkgeversorganisatie VOCA betreurt de vele stakingen, want dat is schadelijk voor onze economie, terwijl ons land juist nood heeft aan meer economische groei. Een vliegtuig van Brussels Airlines is vanmorgen zoals gepland naar Israël vertrokken, ondanks protest van vakbonden. De christelijke vakbond is boos omdat Brussels Airlines zijn vluchten naar Tel Aviv in Israël weer opstarten zonder inspraak van het personeel. Het dreigde zelfs met een boycott, maar de vlucht van morgen is gewoon kunnen vertrekken. Volgens de vakbond wilde een deel van het boordpersoneel niet meevliegen, maar zette de directie hen onder druk. De directie zelf zegt dat de aanpassing al enkele weken bekend was. Morgen staat er wel nog een sociaal overleg gepland. Veel thuis- of stekkerbatterijen voor zonne-energie zijn niet geregistreerd. Nochtans is dat wel verplicht. 4 op de 10 Belgen heeft zo'n thuisbatterij in huis, maar slechts 1 op de 10 eigenaars weet dat ze een batterij moeten laten registreren. Als je dat niet doet, riskeer je zelf de kosten van de ophaling te moeten betalen. En dat kan tot €300 oplopen. Je kan zelf controleren of je thuisbatterij geregistreerd is via de website van Bebat. Deze namiddag krijgen we zon en wolken. Vanavond neemt de bewolking toe en is er kans op een paar buien met maxima tot 21 graden. Morgen veel wolken en lichte regen, wel zachte maxima tot 24 graden. Vrijdag zowat hetzelfde weer tot 26 graden. In het weekend krijgen we dan meer zon en het wordt ook droger bij zo'n 22 graden.

0: je hebt geen gaatjes.
1: Wat?
0: Nee, geen maar.
1: Alsof.
0: Wat blieft?
2: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen? Lotto is op zoek naar een neus.
3: Oh? Een neus begot.
2: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
1: Of thee in India.
2: En die graag rondneust in dure boutiques.
1: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
4: Sessibo.
2: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €4.500.000. Lotto, omdat het kan. Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.

0: liggen die broodtozen weer?
1: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
2: Oei, het paswoord van een computer. Ja, wat dan?
3: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be. Volkswagen.
4: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
5: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen deze week topdeals op laptops van onder andere HP en tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere Eastpak. Korting geld op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
6: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
7: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
8: Goed. Zottekes. Wakko.
7: Gek. Dus sprint terug voor het Braun Mivo scheerapparaat voor maar €599. Mediamarkt.
9: Hier volgt de meest slaapverwekkende reclamespot ooit. Een goede nachtrust laat je niet aan het toeval over. Kies daarom met Ergosleep voor een bedbodem en matras die wetenschappelijk worden afgestemd op jouw lichaam. Laat ook jouw unieke slaap-DNA meten bij Sleeplife.
10: Het effect voel je direct.
9: Kijk op ergosleep.com. Ergosleep, exclusief verkrijgbaar bij Sleeplife.
3: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
11: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition.

0: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
1: Ja, en?
2: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
1: Ah ja.
2: Kijk, je wordt net weggesleept.
1: Oh nee.
3: Amai.
4: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
6: Als ik nou eens kok word in bijberoep. Nee, dat gaat op het werk niet zien zitten.
5: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
7: Achter jou staat Xerius. Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
8: Mannekes, het is september, hè?
9: Ja, dat hadden we ook door.
8: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
9: Dat ook, ja.
8: Wat ook, ja.
10: Dat hadden we ook door.
8: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
9: Oh! Dat hadden wij niet door.
8: Dan neemt het nu door.
11: Ja, naar Gamma.
7: Hoe maak je het?
12: Samen met Gamma. Gamma.
7: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op Gamma.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Deeltip van de week.
3: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
2: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
4: IKEA.
2: Voorwaarden op ikea.be.
5: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met dakwerker Freek.
6: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
5: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
6: Niks, platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
5: Aha, oké.
7: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
8: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
9: Zottekes, wakko.
8: Gek. Dus sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar €888. Mediamarkt.
10: Kruidvat deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Man Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Twee bakjes kipkrokant, niet voor €9, maar voor slechts €5,50. In jouw Carrefour, ook op zondag.
13: Carrefour. Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
14: Oh, dat is goed.
13: De temperatuur van het douchewater was perfect.
14: Oh, dat is goed.
13: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
14: Dat was goed.
13: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
15: Oei. Dat is niet goed.
16: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
17: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
18: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van naar, na je baan wat baantjes trekken. Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel. Voor wie non-stop info zoekt en nieuwsgierig is ook. En voor zij die liever even
19: alles willen vergeten.
18: Met non-stop muziek.
20: Blijf luisteren, hè.
18: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

Goedemiddag. Ook de luchtvaartsector heeft last van de hoge brandstofprijzen. Ryanair zal deze winter minder vliegen door de hoge kerosineprijzen. De Ierse lage kostenmaatschappij waarschuwt dat de vliegtickets volgend jaar nog zullen stijgen als de olieprijzen zo hoog blijven. Dat komt uiteraard allemaal door de oorlog in het Midden-Oosten. Ryanair verwacht ook dat hun winst dit jaar lager zal liggen. Het is voorlopig afwachten wat andere vliegmaatschappijen zullen doen. Er werd nog nooit zoveel gestaakt in ons land als vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Europese Vakbondsinstituut. In totaal gaat het om meer dan 1,3 miljoen stakingsdagen. En daarmee is het record uit 1993 verbroken. Zo'n 820.000 mensen legden vorig jaar het werk neer. Ze waren vooral boos over het beleid van de federale regering. Werkgeversorganisatie VOCA betreurt de vele stakingen. En dat is schadelijk voor onze economie, terwijl ons land nood heeft aan meer economische groei. Vervoersmaatschappij NMBS bouwt in het station van Lokeren een lange muur van zeecontainers om de geluidshinder voor buurtbewoners te beperken. Die klaagden over veel lawaai van dieseltreinen. De rechter besliste daarop dat de dieseltreinen niet meer mogen rijden tussen 7 uur 's avonds en 7 uur 's ochtends. NMBS hoopt nu dat het treinverkeer zo snel mogelijk kan hervatten met die muur. En atlete Delphine Nkansa komt terug op haar felle uitspraken over de Belgian Rockets, onze vrouwen-estafette-team. In een interview met Le Soir zei ze dat de sfeer ontzettend toxisch is, maar volgens Nkansa waren haar woorden volledig uit de context getrokken. In een reactie aan Sporza laat ze nu weten dat het niet negatief bedoeld was en dat ze het over het logistieke had. Nkansa benadrukt dat ze graag estafette loopt. Het is niet duidelijk of ze volgende jaren nog zal meelopen. Stilaan meer wolken met af en toe een lokale bui en het koelt ook af tot zo'n 17 graden. Morgen zwaar bewolkt met lichte regen, maar wel zachte maxima tot 24 graden. Ook morgen veel wolken. In de namiddag en avond gaat het wel harder regenen tot 26 graden. In het weekend krijgen we dan meer zon en het wordt ook droger.

0: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Taigo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
2: Oh, ik start mijn webshop met duurzame t-shirts.
3: Ja. Wie zit daarop te wachten?
1: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
0: Achter jou staat Xerius.
4: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
5: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen.

0: Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau. Krevel.
1: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
0: Krevel, leef beter.
2: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
3: Amai, dat valt mee.
2: Waarom?
3: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepakker bovenop.
2: Ja, en?
3: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
2: Ah ja.
3: Kijk, je wordt net weggesleept.
2: Oh nee.
4: Amai.
0: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optie datafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus.

0: De Rollo.
1: Meer tijd met je kinderen nodig?
2: Wie niet weg is gezien. Ja, zijn jullie verstopt? Oké, dan gaat mama nu vlug de ramen wassen.
1: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor je kinderen. En zo krijg je ook meer...
3: Nog een keer, nog een keer.
1: ...in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
0: Wel, je hebt geen gaatjes.
4: Maar?
0: Nee, geen maar.
4: Alsof.
0: Wat blieft?
1: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
5: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu veel Oral-B opzetborstels, 2 plus 3 gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Lotto is op zoek naar een neus.
7: Oh? Een neus begot.
1: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
8: Of thee in India.
1: En die graag rondneust in dure boutiques.
8: Ja, ze wat de sfeer opsnuiven, hè?
7: Sessibo.
1: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €4.500.000. Lotto, omdat het kan.
9: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
8: Zottekes?
10: Wakko.
9: Gek. Dus sprint terug voor een medium 15,6 inch laptop voor maar €299. Mediamarkt.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
3: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
4: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
3: En heb je de stekker ingestoken?
4: Nu werkt het. Merci.
3: Graag gedaan.
2: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
5: Medi-Market.
6: Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-Market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
7: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
8: Dom, vier chefs van Jan, we zijn weer.
9: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier kan je met de shit voice-over doen.
10: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
11: De Brusse invasie.
12: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
10: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
12: Oh, Niklas, saai, joh.
10: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jan-kanaal.
12: Wat toch even binnen douche het pan hier toast. We'll be right back.

Goedemiddag. Vlaanderen gaat beter samenwerken met Nederland en Duitsland om grote natuurbranden te voorkomen en te bestrijden. Want na de zware brand in de Hoge Venen werd duidelijk dat die samenwerking heel belangrijk is. Dat zegt Vlaams minister van Omgeving Joop Roens. De Limburgse brandweer gaat informatie uitwisselen met hun buitenlandse collega's. En er komen slimme camera's die rook en beginnende branden snel detecteren. Ook bij de heraanplanting van natuur zullen de brandweerkorpsen beter samenwerken. We moeten steeds meer rekening houden met een nieuwe Russische escalatie in Europa. Dat heeft commissievoorzitter von der Leyen gezegd na overleg met NAVO-baas Mark Rutte. Ze zaten samen over de mislukte droneaanval op de luchthaven van Leipzig. Volgens von der Leyen zat Rusland erachter en is dit nu het nieuwe normaal. Ze benadrukte wel dat ze de intimidatie niet tolereren. Von der Leyen voegde er ook aan toe dat de Europese Unie voorbereid moet zijn om sneller en beter te reageren op het roekeloze gedrag van Rusland. De luchtvaartsector heeft last van de hoge brandstofprijzen. Ryanair zal deze winter minder vliegen door de hoge kerosineprijzen. De Ierse lage kostenmaatschappij waarschuwt dat de vliegtickets volgend jaar nog zullen stijgen als de olieprijzen zo hoog blijven. Dat komt uiteraard allemaal door de oorlog in het Midden-Oosten. Ryanair verwacht ook dat hun winst dit jaar lager zal liggen. Het is voorlopig afwachten wat andere vliegmaatschappijen zullen doen. In Antwerpen is zo net een nieuwe gevangenis geopend. Het moet de druk op de gevangenissen wat verminderen. Maar de gevangenis is nog leeg, want er zijn nog zo'n 200 Sibiërs tekort om de gevangenis te laten draaien. Over 2 maanden moeten de eerste gedetineerden verhuizen naar een van de 440 nieuwe cellen. Stilaan meer wolken met af en toe een lokale bui. Het koelt ook af tot zo'n 17 graden. Morgen zwaar bewolkt met lichte regen, maar wel zachte maxima tot 24 graden. Ook morgen veel wolken. In de namiddag en avond gaat het wel harder regenen tot 26 graden. In het weekend krijgen we meer zon en het wordt ook droger.

0: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Het is uw linkeroor hier, hè.
2: En uw rechteroor.
1: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, hè.
2: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
1: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
2: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
1: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
2: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee te zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
1: Ja, ja. Het kan anders.
3: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
4: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Go yellow!
2: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu veel Oral-B opzetborstels, 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend,
3: altijd voordelig. De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
4: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
5: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet. Oh, op een wit en bruin vierkant brood. Op kidsappels en op nog zoveel meer.
3: Oh, Lidl, op die kan ik rekenen.
5: Lidl, dat kan tellen.
6: Go Yellow!
0: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
3: Wat? 3?
0: Yep, info op telenet.be.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Krevel.
2: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
1: Krevel, leef beter. Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
3: Dank je, ImoWeb!
4: Ben jij een ochtendmens
5: die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads? Maar pas echt op dreef komt met een
4: vette schijf.
5: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
4: Even een fun fact.
5: Of met de collega's voor.
4: De meest foute ethisch hit.
5: Gelijk heb je. Want voor elke mood
6: is iets anders goed.
5: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
7: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
8: Oh, dat is goed.
7: De temperatuur van het douchewater was perfect.
8: Oh, dat is goed.
7: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
8: Dat was goed.
7: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
9: Oei, dat is niet goed.
10: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
11: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... van je laptop naar de rooftop. Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.

morgen avond. Vlaanderen gaat beter samenwerken met Nederland en Duitsland om grote natuurbranden te voorkomen en te bestrijden. Want na de zware brand in de Hoge Venen werd duidelijk dat die samenwerking heel belangrijk is. Dat zegt Vlaams minister van Omgeving Joop Broens. De Limburgse brandweer gaat informatie uitwisselen met hun buitenlandse collega's. En er komen slimme camera's die rook en beginnende branden snel detecteren. Ook bij de heraanplanting van natuur zullen de brandweerkorpsen beter samenwerken. Kotstudenten zonder een studiebeurs betalen komend academiejaar minstens 18.000 euro. Dat is zo'n 600 euro meer dan vorig jaar en bijna dubbel zoveel als 10 jaar geleden. Dat blijkt uit een studie van de Thomas More Hogeschool. Pendelstudenten betalen een pak minder, zo'n 12.000 euro. Het gaat wel om een algemene schatting, want uiteraard hangt het allemaal af van de studiekeuze, vervoerskosten, huur en leefkosten. We moeten steeds meer rekening houden met een nieuwe Russische escalatie in Europa. Dat heeft commissievoorzitter von der Leyen gezegd na overleg met NAVO-baas Mark Rutte. Ze zaten samen over de mislukte droneaanval op de luchthaven van Leipzig. Volgens von der Leyen zat Rusland erachter en is dit nu het nieuwe normaal. Ze benadrukt wel dat ze de intimidatie niet zullen tolereren. Von der Leyen voegt er ook aan toe dat de Europese Unie voorbereid moet zijn om sneller en beter te reageren op het roekeloze gedrag van Rusland. En in de Ronde van Spanje heeft de Brit Matthew Brennan de 11e rit gewonnen. Het is al zijn 3e ritzege in deze Vuelta. De Fransman Brian Coquart werd 2e en onze Jordi Meus nog knap 3e. Wout van Aert grijpt net naast een podiumplek. Hij eindigde uiteindelijk als 5e. In de stand blijft de Spanjaard Enric Mas leider. Stilaan meer wolken met af en toe een lokale bui. Het koelt ook af tot zo'n 17 graden. Morgen zwaar bewolkt met lichte regen, maar wel zachte maxima tot 24 graden. Ook morgen veel wolken. In de namiddag en avond gaat het harder regenen tot 26 graden. In het weekend krijgen we meer zon en het wordt ook droger.

0: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
1: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
0: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
1: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd. Hè?
0: Ja, tuurlijk.
2: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
3: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
4: Achter jou staat Xerius.

0: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
1: Ja, en?
2: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
1: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
2: Zijn dat kleine vrienden?
1: Nee.
2: Videocall dan, hè.
3: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: IKEA-tip van de week.
5: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
4: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.
7: Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Perisungo kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
8: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen deze week topdeals op laptops van onder andere HP en tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere Eastpak. Korting geldt op de meeste

0: Promo-september bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
1: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Mannekes, het is september, hè?
3: Ja, dat hadden we ook door.
2: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
3: Dat ook, ja.
2: Wat ook, ja.
4: Dat hadden we ook door.
2: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
3: Oh! Dat hadden wij niet door.
2: Dan is het nu door.
5: Ja, naar Gamma.
6: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma. Gamma.
6: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
9: Renault. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op Pearl.be.
10: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
11: Dom, vier chefs van Jam, we zijn weer.
12: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Hè. Maar dat hier kan je met de shit voice-over doen.
13: Tom de Grote en Dominique Persone dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
14: De Brusse invasie.
15: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
13: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
15: Niklas, how are you?
13: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
15: Wat toch even binnen douche het pauw hier toast.

Goeie avond. Kotstudenten zonder studiebeurs betalen komend academiejaar minstens 18.000 euro. Dat is zo'n 600 euro meer dan vorig jaar en bijna dubbel zoveel als 10 jaar geleden. Dat blijkt uit een studie van de Thomas More Hogeschool. Pendelstudenten betalen een pak minder, zo'n 12.000 euro. Het gaat wel om een algemene schatting, want uiteraard hangt het allemaal af van de studiekeuze, vervoerskosten, huur- en leefkosten. De dodental in Nepal loopt op tot meer dan 1200 na de zware overstromingen vorige week. Aan de Tibetaanse grens zijn intussen 21 doden geteld. In totaal zijn nog meer dan 4000 mensen vermist, onder wie nog altijd 3 Belgen. De Nepalese autoriteiten konden ook nog maar 95 lichamen identificeren. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt intussen ook voor besmettelijke ziektes in de regio. En in de Ronde van Spanje heeft de Brit Matthew Brennan de 11e rit gewonnen. Het is al zijn 3e ritzege in deze Vuelta. De Fransman Brian Coquard werd 2e en onze Jordi Meus nog knap 3e. Wout van Aert grijpt net naast een podiumplek. Hij eindigt uiteindelijk als 5e. In de stand blijft de Spanjaard Enric Mas leider. Het is bewolkt met af en toe een lokale bui. Het koelt ook af tot zo'n 17 graden. Morgen zwaar bewolkt met lichte regen, maar wel zachte maxima tot 24 graden. Ook morgen veel wolken. In de namiddag en avond gaat het harder regenen tot 26 graden. En in het weekend krijgen we meer zon en het wordt ook droger.

0: Wij zijn tevreden over uw werk.
1: Maar?
0: Nee, geen maar.
1: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
2: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
3: Zottekes, wakko.
2: Gek. Dus sprint terug voor een MSI 15.6 inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt.
4: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting. En een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
5: Knaldi! Nu bij Aldi. 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi. Altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
6: Nog voor je kan denken...
7: Pas op voor die een borduur!
6: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
8: Nee, schat, het is meuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
0: ramp.
6: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
7: En mijn broer zijn scheve tanden.
6: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.

0: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag. Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouw, kompas, walkie-talkies, een oplaadbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
1: Kruid van deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Man Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op circuit.

0: Brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deur weekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
1: Renault. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62 euro. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79 euro. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
2: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van naar werk gedaan en nog een balletje slaan. Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
3: Op 26 september viert ImmoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts 19 euro per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.immoweb.be.
4: Dank je, ImmoWeb!
2: Kies je voor.
5: Even een fun fact.
2: Of met de collega's voor.
5: De meest foute ethische hit.
2: Gelijk heb je. Want voor elke mood
6: is iets anders goed.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
7: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
8: Oh, dat is goed.
7: De temperatuur van het douchewater was perfect.
8: Oh, dat is goed.
7: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
8: Dat was goed.
7: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
9: Oei. Dat is niet goed.
10: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.